0: You think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt.
6: Business Beats.
7: Dirty South.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui, de rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: begin with breaking news.
1: Tonight's breaking news has become...
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news is happening right... First breaking tonight, the Trump administration has just announced...
4: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
5: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
4: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
5: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
6: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
7: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
7: Business Beats.
6: Muziek die werkt.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op Travel Essence.

0: maar ook waarom.
1: Luister naar ons,
2: Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort, omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LGBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
0: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die...

0: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsgraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsgraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bode Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bode Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. En het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats. Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Ik vind dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haarextensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die...

0: You know, you think of the European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland, na opnieuw een aanval door Oekraïne. Zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die, net als Wildberries, militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
5: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: breaking news.
1: Tonight's breaking news as we come.
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news happening right.
4: First breaking tonight. The Trump administration has just announced.
5: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
6: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
5: De Amerika Podcast met Bernard Hammelburg
6: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast app.
7: Morgen.
8: Dit is BNR Business Beats.
7: Non-stop.
8: De beste pop, funk en soul.
7: Business Beats.
8: Muziek die werkt.

not going for that no more.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tole gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik 700.000 euro opgebracht. Dat geld is voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
1: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die...

0: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Morgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die

0: Muziek die werkt.
1: Dit is Business Beats.
0: Muziek die werkt.
1: Dit is Business Beats.

0: Bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende twee uitwedstrijden. Die zijn tegen NEC in Nijmegen en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkincident afgelopen weekend in Leeuwarden tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden met vuurwerk. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd en 7 mensen raakten gewond. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze, achteraf gezien, een verkeerd besluit. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar dan moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes

0: gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt. Business Beats.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker 1 Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Het wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens de RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd.

0: Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP Nieuws.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het

0: criminelen.
1: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
2: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
0: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart.
4: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer zaten in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP Nieuws.
5: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens de OM gaat dat ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19...

0: doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is BNR Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul. Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joris Zorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van 2 sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van 2 bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de 3 ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de 3e flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die...

0: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeije elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Bent hij de Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs gorgonzola-kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria-bacterie zitten. Als je het eet, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
1: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: De werkelijkheid. Die hoor je elke week in de Amerika-podcast. Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
0: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie- en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een daklozenopvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
0: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: maar ook waarom.
1: Luister naar ons,
2: Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Weekendbeat. Weekendbeat. 4 uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeat.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
0: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.

0: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend, staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met PRO. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Weekendbeats. Weekendbeats. 4 uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
4: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
5: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
0: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
1: Muziek die werkt.
6: Business Beats.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De

I'm from Eton. The electric one. Does it shock you to see? He left.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden

0: Weekend Beats. 4 uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Heb je het al gezien toen president Trump...
2: Jazeker, heb ik gezien.
1: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
3: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
1: Oh, wat leuk.
0: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die

0: Ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die we...

0: waarom?
1: Luister naar ons, Niels Huithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
0: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die we...